0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio,
4: the radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Nummer 1 op deze dag, maar dan in 1981. De tweede hit voor China Eastern in Nederland. Heette For Your Eyes Only, kwam als themasong uit de 12e James Bond film. Met Roger Moore toen een tijd nog als hoofdrolspeler. Het verhaal ga ik je niet verklappen, want anders is er geen, niks meer aan als je hem nog eens een keer zou willen zien. Maar wel een goede plaat. Vorige week op 4 in de 5e week inmiddels. Wat stond er nog meer? In de lijst van 12 september 1981, week 37, nummer 2 stond vorige week op 3. In de 6e week, Hands Up, Give Me Your Hand van Ottawa. En 3 stond vorige week op 1. In de 7e week uit Leiden kwamen ze echte Leidse glibbers. Rubber Robbie, de Nederlandse star en Destroyer overal. Ja, ik woonde zelf ook, dus ik kan het taaltje ook redelijk beheersen nu na een half jaar. Nog meer een Tom voor aardige platen in de top 10. 4 stond vorige week op 2. In de 7e week, Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Nummer 6, Holland Tide van ILO. Op nummer 8, PS van de Dolly Dots. En nummer 10 stond Green Door van Sigan Stevens. En voor China Eastern draaide ook nog de man van de Brazil 66 van Maskinada. Maar zingen kon hij echt zelf niet. Dus dat besteedde hij maar uit. September 1983. Sergio Mendes met Never Gonna Let You Go. En dit komt uit 1985. Zou de tweede single zijn van het Purmerendse duo Ten Sharp. Zoek zeg wel even uit wie er ook alweer in zaten. Bent even kwijt. Een grootste hit hadden ze in de jaren 90 met You. En dit kwam uit de nazomer van 1985.

s'avonds je zonnebril op te zetten. Je ziet alleen niet zoveel. Tenzij je in verder verlichting staat, maar ja. Het liedje moest toch een titel krijgen en het zat ook eens in het song verwerkt. Corey Hart hoorde je uit de tipparade van 1986 van september 1986 met Sunglasses at Night en daarvoor gedraaid Niels Hermer samen met Marcel Kapteijn. Ik zal de namen nog even noemen, hè. En zo scoorde hun eerste singeltje, nou ja, de tipparade dan, met When the Snow Falls, dat is januari 1985 en dit was dan de tweede single. Dit was de plaats hout halen, 4 weken in de top 40, kwam op 17 augustus 1985 binnen. Ken Sharp met de Japanese Love Song. En dit zijn Annie Lennox samen met Dave A. Stewart uit 1989. Do you remember? En ze zingen.

95 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar belandde, waar ik hem dan weer uithaalde en toevoegde aan mijn collectie. Fijn liedje was het wel. Daarvoor gedraaid uit 81 uit de nazomer van de Pointer Sisters, He's So Shy. En we begonnen met de remix uit 1989 met Revival. Laatste plaat van de eerste uur is geboden.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

en kleine hits van toen. Je hoort ze in Club Remember.

Running in a Family. Transparante plaat in week 37 van 1987 zou het ook een hit worden ook. De kabakken dikke boektreffer bij de Bijbel van de popmuziek, het hitdossier. En we zien inderdaad dat het de zevende plaats haalde. 9 weken in de top 40, kwam op 26 september binnen van het jaar 1987. En ze doende ook de tweede plaats van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid een van de vele producties in de jaren 80 van de firma Cat Music, ook wel bekend staan onder naam Catapult. Met de Monotoes onder andere en Rubber Robbie, ik noemde de naam het vorige uur al. En in 1981 hadden ze een projectje dat heette Fantastiek. Was gewoon een regelrechte kopie van Funky Town van Lips Incorporated. Verbaasd me nog dat ze daar geen rechtszaak over hebben gehad.

oktober 1981 binnen. Fantastiek hoorde je met Mama Told Me. Nog nu lang de grote, de kleine, de vergeten hits en alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze van Crowded House. En je hoort hem hierbij.

1980 werd ook de schriftelijkheid inderdaad geïntroduceerd en Nick Holt maakte daar gretig gebruik van. Alleen gold het in Amerika helaas niet voor hem. En ook in Nederland niet, want werd geen grote hit. De slow in de tipparade blijven steken kwam op 23 augustus 1980 binnen. 5 weken in de tipparade en daarna voor 2-3 gulden 95. Ook nog in de uitverkoopbak van jouw mijn favoriete platenhandelaar. Ik roep het nog een keer en de 12e plaats wordt halen. Daarvoor gedraaid, de tweede single van Crowded House in Nederland. Uit september 1988. Ook geen grote hit, 35e plaats. 3 weken in de top 40. Better Be Home Soon hoorde je van Crowded House. Van het album Liverpool 1986. Gaan we draaien, Frankie Goes to Hollywood. Met veel geweld en zo. Rage Hard, hier bij Club Remember.

Wij blijven in Nederland dan, want de tweede werd wel een aardige hit. High Under the Moon, die draaiden we een paar weken geleden nog, of ik moet hem nog draaien. Tambourine met zangeres Saskia van Oli. Als ik me niet vergis met The Summer of Love, ja zo heette het, en daarvoor gedraaid. Ze hadden al geen producer meer, althans hadden we een producer, de Steven Lipson, maar ze hadden Trevor Horn een beetje aan de kant gezet. Frankie Goes to Hollywood 86 met Wage Hard. En dit is een ex...

met IOU en ook Love is the Message samen met de Disciples of Soul. Wat die maakte in 1989 samen met, ja, hoe heet die ook alweer? Elk Wee natuurlijk. En dit was steunplaats, zoals ik al zei, van Walkers Wee Fans in week 37 van 1982 met Walking on Sunshine. En werd het nog een hit ook. Een van de weinige steunplaten die wel een hit werd, zou de 14e plaats halen, 5 weken in de top 40 staan. En 25 september 1982 kwam het allemaal de hitparade binnen. Fijn liedje was dat. En daarvoor gedraaid. Nou ja, hij zit nog steeds wel bij de Stones formeel gezien.

een rockstar. Mijn liedje was dat. Het zou ook een hit worden in Nederland. Kan het ook anders. En dit is de originele versie van de hit van Santana. Die een jaar later volgde in 1982 uit 1981. De In Thomas Band. Hier bij Club Remember V5 for Love the 80s. En het liedje heet nog steeds Hold On.

1989 binnen. Heavy D and the Boys and We Got Our Own Thing. En ze hadden pas een nummer 2 hit in 1991 met de cover van onder andere

september 1989. Met die grote zanger Tony Hadley. En natuurlijk heel veel andere mensen die eraan meewerkten. Fijn liedje, hoor je ook niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom gedraaid hier. Met Clubby Memory Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de derde single van het gelijknamige album Hunting High and Low. Geproduceerd door Alan Tarney. Andere hits waren natuurlijk The Sun Always Shines on TV. En natuurlijk Take On Me uit 1985. En daar weer voor ik. Ik zal de naam nog even opzoeken. Ik wist het eigenlijk ook wel uit het hoofd hoor. Heette gewoon Terry Hall, heette de zanger. En inderdaad de oprichter was Jerry Demmers. Die ook verantwoordelijk was voor het ska-label Two Tone Records. Toonaangevend ska-label in het begin van de jaren 80. En ze hadden derde hit volgens mij in Nederland inmiddels alweer. Uit de zomer van 1981 eigenlijk alweer de nazomer met de Ghost Town. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80 vind je al heel wat afleveringen terug. Ongeveer 150 jaar geleden. En natuurlijk deze gaat er ook binnenkort op. En join ons op Facebook vinden we ook altijd fijn. Facebook.com/clubremember80. Voor alle uitzendtijden. En natuurlijk ook de linkjes van de Mixcloud. Hoewel ik niet kan beloven dat ik ze elke week plaats. Maar ik zal mijn best doen. En als dat allemaal niet lukt, moet je gewoon rechtstreeks naar de Mixcloud gaan. Ook prima. De laatste plaat van deze twee uur is van 10cc van het album Windows in the Jungle uit 1983. Zou de twee hits opleveren. Proof of Fog, die gaan we binnenkort draaien. Ergens een paar maanden. En deze stond nog in de hitparade. In de nazomer van 1983. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 38 uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders? En zoals gezegd, we sluiten af met 10cc. Uit september 83 en het liedje heet al jarenlang. Free!

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
14: We zijn er weer.
15: Lekker.
16: Yes, we mogen weer.
17: We hebben zin in de zomer.
18: Ja, gezellig.
19: Hallo. 24 uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
3: Knallen
2: uit je speakers.
10: Op en top de beste.
4: Oh, wat goed. Nou.
6: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
8: Hallo, hallo.
7: Hallo, hallo.
14: Attentie alsjeblieft. Let op.
9: Tip 30.
11: De komende 2 uur louter en alleen nieuwe tracks in de Net op 40 Tip 30. Het is de derde jaargang, week 37 van 11 september. De 12e officiële reguliere zomerseditie van 2026. Aflevering 117. Onder een speech van Arnold Overhaard waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolf, statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 1 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit Europa, 1 uit Italië en 1 uit Brazilië. 10 Nederlandse Farmstyle-opname, 4 oude speciale aanbiedingen in de lijst. Geen enkele zakker of zitten blijven, wel 24 stijgers, 6 verse noteringen en daartoe natuurlijk ook 6 verdwenen platen in de lijst.
1: De tweede uit de 30.

0: uit Nederland, Glennis Grace, Cause I Have Nothing. En daarmee de net op 40 alarmdisc van de afgelopen week, van 77 weken uit Frankrijk. Hugo, Ultranate, Abel, Angel en Moving to the Sun.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: Met de eerste verse notering helemaal onderaan de lijst op nummer 30. En dat is Busy. Die heeft meegedaan aan de beste zangers van Nederland toen het over Clouseau ging. Koen en Chris waren helemaal verbolgen, helemaal enthousiast over hun versie van Anne. En is nu
2: nummer 30. Anne.

0: Ik ben heel benieuwd naar hoe het nummer klinkt. En als jij dat ook bent, krijg je hier de gelegenheid.
1: Nummer 24.

0: 3, 2, 1 van Bente. Parachute is de nieuwe single. En deze gaat van 8 naar nummer 7, de 8e week. Uit Nederland of komst er daarvoor op nummer 8 van 11. Nieuw in de tip 10. 4 weken voor de oude speciale aanbieding van de Rolling Stones. Divine Interventions. 4 weken in de hitparade. De oude speciale aanbieding. Straks op nummer 4 van 5 plus 1 in de 6e week uit Nederland. Rauwkost en Over en Klaar. 5 van 7 plus 2 in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Teddy Swims en Break Up in Reverse. Eerst de nummer 6 van 9 plus 3 in de 5e week uit het Verenigd Koninkrijk. Check that and Sweet July.
1: Nummer 6.

Tim 30.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen... boom.

0: week in de lijst. Plus 3 van 13 naar 10, de Nederlandse Antoon. En de enige 9 van 18 plus 9 vers in de tip 10. 3 weken voor de Nederlandse.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor Beeld en Geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Hij werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1.250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

If I could just hold you.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio. Now, Ron's Mix Marathon. Ron Lokerboom. Get ready. iTurn Radio.